Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Sir Brady.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: You're Sir Brady.
1: Vixen.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle geraakt gisteravond. Dat meldde de gouverneur van Limburg. De brand ontstond om iets voor 5 uur gisterenmiddag. Er is nog wel brandweer aanwezig om na te blussen en om te kijken of het vuur niet opnieuw aanwakkert. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel hectare er in vlammen is opgegaan. Nooit eerder ging de elektriciteitsprijs zo diep onder nul als gisteren. De prijs lag op bijna min 500 euro per megawattuur en dat betekent dat leveranciers moeten betalen om stroom aan te leveren, terwijl consumenten betaald krijgen om stroom te verbruiken. Alleen zal slechts een klein deel van de mensen die prijs effectief gevoeld hebben. Het kwam vooral omdat het een heel zonnige dag was en er was behoorlijk wat wind. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekincident. Dat gebeurde eigenlijk dinsdag, maar het nieuws is nu pas bekend. De man raakte dus ernstig gewond. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt en aangehouden. Frans minister-president Diependalen vraagt versterking van de federale politie. Amerikaans president Trump wijst het vredesvoorstel van Iran af. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de pers. Iran deed eergisteren een tweede vredesvoorstel, nadat een eerste eerder deze week ook al werd afgekeurd. Maar ook dit voorstel blijkt dus onvoldoende. Details over het voorstel zijn er niet. Wij weten alleen dat de straat van Hormuz dicht blijft en dat we dus nog niet van alle miserie af zijn. Tennis, geen stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Djevrev in 2 sets met 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-2.

0: goed te zitten.
1: Profiteer van de jarenlange ervaring,
2: kennis van de streek,
1: nauwkeurige waardebepaling
2: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
1: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
2: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Ekelo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
0: Vastgoed, de zitter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopt dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland, dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig in de namiddag, felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: shoppie, shoppie, shop.
1: Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopte dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland, dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
4: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start dat op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amansberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZ2 Stoomtrein Maldegem-Eeklo.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Bekijk nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed De Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Op de Steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start dat op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amandsberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZW Stoomtrein Maldegem-Eeklo.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Winner.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopte dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland, dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.

Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.

0: Dit is Radio Actief. Actief.
1: Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrop.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopte dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland, dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op de steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start dat op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amandsberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZ2 stoomtrein Maldegem-Eeklo.
1: Dit is Radio Actief.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, dus het er bij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.

0: veel plaatsen nog zon, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. 25 graden, ook morgen stevige buien. Vooral in de namiddag kans op onweer, 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar het wordt frisser.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want

aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar min

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Op de Steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start dat op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amandsberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZ2 stoomtrein Maldegem-Eeklo.
1: Radio Actief, de muziek van...

meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Afgelopen nacht zijn er 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof er 30 aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en nog eens 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur Karel de Kuiluwe in West-Vlaanderen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Gisteravond is een gedetineerde van de gevangenis van Wortel over de meters hoge omheining geklommen om pakjes te bemachtigen die daarachter waren terechtgekomen. Dat meldt RTV en het nieuws is inmiddels ook bevestigd. Het incident is uitzonderlijk, maar het gooien van pakjes over de omheining is wel dagelijkse kost, zeggen vakbondsafgevaardigden. Dan hebben we nog het EK squash voor landenploegen. Daar hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillies, Savannah Moxham en Amari van Riet. Eerst nog wat zon, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima morgen 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. In totaal ging daar 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is ook nog steeds aan het nablussen. In Laken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Eerst op veel plaatsen nog wat zon, maar tegen vanavond meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Die trekken van west naar oost over ons land. Maxima toch 25 graden nog. Morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op hevig onweer. Maxima morgen 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar het wordt wel frisser bij temperaturen tussen 14 en 16 graden.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Eerst op veel plaatsen nog wat zon, maar tegen vanavond meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Die trekken van west naar oost over ons land. Maxima toch 25 graden nog. Morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op hevig onweer. Maxima morgen 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar het wordt wel frisser bij temperaturen tussen 14 en 16 graden.
1: Radio Actief. De hele dag door.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: dedicated to the one eye.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden na de zware brand gisteravond op het militaire domein Kamp Beverlo. In totaal ging er 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over omheining gekropen, bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is niet duidelijk wat er in dat pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt de NMBS. Het treinstation blijft tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt één van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder vrijgelaten. Sport. De Sloveen Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovic werd tweede. De Spanjaard Pablo Castillo derde. Pogačar blijft leider. Morgen eindigt de ronde van Romandie. Hier en daar nog wat zon. Maar later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maxima toch nog 25 graden. Morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar het wordt wel frisser.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Op de Steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start dat op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amansberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZW Stoomtrein Maldegem-Eeklo.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door. There she was, just a

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.